0: Knock knock, who's there?
1: Het is ik.
2: Ben de kleuter die nog peutert, ben de hoeder van je zien. De klein die wil speel met een bal en bolle wiel. De klein die wil buiten, huiten enthousiast. Steen door de ruit, man, hij wacht niet tot dat past haast. Kom, we zijn naar buiten. Ho, Karel.